0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: sal het reen. En ek is absoluut alleen.
1: This is Helderberg FM
2: 93.6,
1: your community station.

0: Rihanna Nel, wat sê, wat nou? Dit is nou ongelukkige tijd voor mij om tot ziens te sê, dit is nou so 12 minuten voor 6, en ek hoop jy die ochend geniet, en ek hoop jy geniet die lekker naweek wat voorlee, met een bykie koelerige, natterige weer vandag, nie te veel reen wat ons verwacht vandag nie, maar daar is so bykie van een reenbykie wat gaan val. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel met jou Sunrise Shake op jou elke ochend hier tussen 5 uur en 6 uur. Ek speel uit met Adam wat sê, never close your eyes. Tot ziens, tot morgen.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: It's Paula Abdul with Straight Up on Health Break FM. It's been a hot minute since I've heard that one. 13 minute voor 5, wat sal die volgende teerpad treffer wees?
1: Jan Willem.
0: Hallo Ben.
1: Hoop alles gaan goed. Blij is vrijdag, al werk ek dan maar morgen.
0: Yes, ek en jy ook.
1: Ek sê geld en alles raak so die. Ja, my teerpad treffer vir hierdie vrijdag is... nou moet ek mooi ding. Kom en sê haat, sê all I want to do is make love to you.
0: Okay.
1: Dis het ek een baie nice liedjie daar, denk ek. So for a change of scenery.
0: Yes.
1: Dankie man. Lekker dag en lekker naweek.
0: Dankie.
1: Jy ben nou weer in. Ek denk hier hebben nou just een kies toch. Dankie.
0: Dankie, Kobe. It's hard. All I want to do is make love to you.

0: It's Queen with We Will Rock You on Helderberg FM 93.6 around a minute to 5. Thank you for all of your Tierpa treffers coming through. Now remember about World Hunger Day coming up next week, Thursday 28 May. Join us at Thomas House of Hope from 12 till 3 during your daily date with Christy, together with our main sponsor, Volcano Firelighters and Food Sock. Bring along any food donations you can spare, or just come join us in those 3 hours for how long ever you've got. This campaign is proudly supported by Volcano Firelighters, Food Sock, Skulpadvlei Wine Farm, Mambo Storage and Home, Somerset West, Simon Garden, Bucky Hire, Cash and Carry Strand, Ocean Basket, Somerset West, and Grab a Bite.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: En in die sier die ure die moordsyfer daal volgens jongste misdaadstatistieke en poliovirusstamme is in Kaapstad se afvalwater opgespoor. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die waarnemende minister van polisie, Firo Kashalia, sê die jongste misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal toon vordering met die vermindering van geweldsmisdaad, ondanks uitdagings wat verbind word met georganiseerde misdaad. Nasionale kontakmisdaad het met 4,6% afgeneem, met 7405 minder gevalle teenoor dieselfde tydperk verlede jaar. Moorde het ook met 9,5% gedaal, van 5727 tot 5181. Kashalia sê die syfers weerspieël verbeterde wetstoepassingspogings en samenwerking tussen gemeenskappe en wetstoepassers.
2: Murder, and that's an important measure of crime patterns, has decreased nationally. That means that 546 fewer lives lost and fewer griever families and friends. Compared to the same quarter in 2024, there were a 20.7% reduction.
0: Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes sê 2 polio-verwante virusstamme is opgespoor in monsters van afvalwater uit 'n suiweringsaanleg in Kaapstad. Die monsters is tydens routine omgewingsmonitering opgeneem en geen menslike gevalle is opgespoor nie, terwyl 'n uitbreking ook nie aangemeld is nie. Foster Moale van die departement sê toesig is opgeskerp. Hy vra mense om waaksaam te bly en alle vermeende simptome by gesondheidsorggeriewe aan te meld.
3: Polio is a vaccine-preventable disease, and South Africa was officially certified polio-free in September 2019. Therefore, this suggests that these viruses detected in wastewater are likely from imported cases of people vaccinated with different vaccines from those used in South Africa.
0: Die Good Party sê die stad Tshwane se 2026-2027 konsepbegroting dui op die voortgesette verbetering in die metro se finansies. Die begroting, wat 'n bedryfsinkomste van 57,1 miljard rand en uitgawes van 55,6 miljard rand insluit, gee voorrang aan onder andere finansiële bestendigheid, ekonomiese herlewing en beleggingsaantrekking. Sera Mabotsa van die partij sê, Tshwane se groei en herstel word duidelik gesien in die toenemende beleggersvertroue in die private sektor.
4: Some of the highlights that have been proposed in the draft budget is that maintaining electricity increase below the increase recommended by NERSA, reducing water tankers expenses by 110 million rand and washman services by 104 million rand. These services are being reinvested into the reduced water and electricity war losses.
0: China bou netwerke van robotopleidingssentrums waar instrukteurs ure deurbring om mensagtige masjiene te leer hoe om goedere te sorteer, rakke te vul en verwante take uit te voer. Die land het in 2025 meer as 290,000 industriële robotte geïnstalleer, wat meer as die helfte van die totale wêreldwye ontplooiings uitmaak. Staatsgesteunde voorspellings beraam dat China se mensagtige robotmark teen 2050 nagenoeg 13000 liewerste 13,78000 miljard rand werd sal wees. Dit weerspieel China's industriële strategie om opkomende tegnologieë te oorheers en sy posisie in die wêreldwye voorsieningskettings te versterk. In pad wedloope nuus, die Kaapstadse marathon verwag Sondag 27,000 atlete, insluitend wêreldklas elite en rolstoel atlete. 'N Verdere 17,500 atlete sal deelneem aan die gepaardgaande vredeswedlope oor 10 en 5 kilometer. En aan môre se Kaapstadse route marathons oor 22 en 11 kilometer. Dit beteken daar gaan altesaam 44,500 deelnemers wees, wat dit een

0: daaglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.